0: Voorzitter van Fusion Oostende.
1: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
6: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
1: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
9: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
10: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16.

0: en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
4: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meijer.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
5: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
6: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
5: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
6: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
5: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
6: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
12: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
13: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Randen we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
14: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
16: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
5: Het is een blijvend initiatief.
16: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
5: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
16: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
16: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
21: En ik zie ook Alain ook van Pruutluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
22: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen. Met alles wat nog kan en niet kan in Oostende. Omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen. En bij uitbreidingen in België.
23: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst. En ook een stukje internationaal nieuws. Met de knipoog, inderdaad.
24: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
25: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
26: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
5: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
26: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: En er komt wisselende informatie op?
26: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go en Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
11: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
12: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
13: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
14: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
5: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
5: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
5: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan. naar Petit Paris, of de Voorhavelaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen, dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
9: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
12: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
13: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
14: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
21: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
22: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
26: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
27: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
5: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op?
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
10: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet...

0: Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nasus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat,

0: tot voorbij de schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
4: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
5: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
6: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
8: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, hè, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De zeven steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
16: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
11: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
16: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar drie reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
0: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
11: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
0: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
17: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
18: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
11: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is. Dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
11: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Poret.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
11: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
11: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
11: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
6: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
8: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? en waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
6: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
6: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
6: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
6: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
12: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
13: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
14: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
19: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
19: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
21: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
22: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
23: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
19: Welke zaken komen?
23: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
19: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
23: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
19: Zoals bijvoorbeeld?
23: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
19: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
19: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof. Dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
19: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
6: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
7: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
8: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
19: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
19: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
19: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
10: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
19: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
19: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
18: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
19: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
18: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
19: En er komt wisselende informatie op?
18: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
19: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
19: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
19: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
19: Jullie hebben nu een bijzonder project?
20: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
19: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
19: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
19: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
22: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
23: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
24: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het

0: De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
9: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
9: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
10: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
10: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn.

0: En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Breidene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
0: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
6: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
6: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
8: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
13: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
14: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
15: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
17: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
16: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
17: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
16: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nassus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
10: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
2: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
10: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
2: En er komt wisselende informatie op.
10: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
12: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
13: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
14: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Brederen pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
17: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
16: Jullie werken samen met bedrijven?
17: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
16: Hoeveel mensen werken hier?
17: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
16: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
17: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
16: Jullie hebben nu een bijzonder project?
17: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
16: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
16: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
17: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
16: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
16: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Breidene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
22: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
16: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
3: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
16: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
3: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
16: Die service is gratis?
3: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
16: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
3: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Simon Buijsen.
25: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
28: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
28: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
15: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
16: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
15: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
7: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
16: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hof Builstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hof Builstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat, maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen, maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
16: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
16: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
7: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
7: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
7: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
5: Het is een blijvend initiatief.
8: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
5: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
10: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
11: Wij zijn zeker niet boos, wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
12: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
17: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
5: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
17: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: En er komt wisselende informatie op.
17: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
22: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
23: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching,

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inherent zijn.
11: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
12: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je.

0: hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
4: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
4: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
5: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
6: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
5: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
12: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
5: Welke zaken komen?
12: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
12: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
12: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
5: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
7: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
10: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
15: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
15: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
16: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
8: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
17: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
18: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
5: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
22: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
22: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
22: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
22: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
22: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
22: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
22: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
6: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
23: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
3: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
7: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
15: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
15: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri de Maree.
25: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre.
5: Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
8: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
8: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
8: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
8: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
25: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
16: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
9: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
15: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
15: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
19: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
20: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
22: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
22: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
22: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
22: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
6: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
6: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
6: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
5: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
5: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
24: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
24: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter

0: culinaire gids Go en Mio. Oprichtster Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
4: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt en dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
4: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
4: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt.

0: in de regio. Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
1: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
1: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
7: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
8: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
9: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
10: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
12: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
12: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Adolf-Beulstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Adolf-Beulstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
12: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
12: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
16: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
16: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
15: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
19: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
20: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
21: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
3: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in Stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
15: Het is een blijvend initiatief.
3: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
15: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
3: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
15: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, Kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
11: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
11: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
11: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
11: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
11: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
14: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in ene keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
15: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
11: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
11: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
11: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
11: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nasus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
11: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
11: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
22: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
23: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
13: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
11: Welke zaken komen?
13: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
13: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
13: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
5: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
6: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
7: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, AC voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
11: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
10: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
12: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
12: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
16: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
16: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
16: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
16: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
10: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
10: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
19: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
20: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
10: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7

0: Dat werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
8: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
9: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect...

0: projecten voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
1: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
2: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stande teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Adolf Buijsen hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de Hanse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
10: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
11: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
12: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
10: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
12: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
19: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
19: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
19: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
19: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
17: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
2: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
21: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
22: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuwe, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
23: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
24: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
17: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
24: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
17: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
25: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
10: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
25: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: En er komt wisselende informatie op.
25: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Dirk de Grauwe.
27: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
28: Ik ben Nancy Burkwani.
29: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
1: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
1: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
17: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
10: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
17: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
10: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
17: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
17: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
14: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
14: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
14: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
14: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
17: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
24: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
24: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
17: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
16: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
18: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
19: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
20: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
17: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
17: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
17: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
1: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
1: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
17: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
17: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder.
25: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
27: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
27: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
27: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
27: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
17: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Arie Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
11: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
11: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
12: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
12: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
12: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
12: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot 950.000 euro als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stap neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
4: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
19: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.

0: Horenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
1: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
1: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
1: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven.
9: Ja, inderdaad, we werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
3: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk...

0: uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodanig dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan. naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen, dat, dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
11: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
12: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
13: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
13: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
13: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
15: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
15: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
15: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
21: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
22: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
23: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
15: Het is een blijvend initiatief.
23: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
15: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
23: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
15: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
23: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
24: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
15: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
24: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
15: En er komt wisselende informatie op.
24: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
5: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
6: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project.
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
8: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
17: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
8: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
17: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
8: Die service is gratis?
17: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
8: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
17: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
14: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
4: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
6: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
7: Het Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
8: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt dat is prachtig dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig, ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
3: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
10: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
10: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
3: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
10: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
3: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
16: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
17: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
18: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
10: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
18: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
10: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
18: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Hina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
22: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
22: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
22: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
22: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
3: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op scherm.

0: komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
3: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
4: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
5: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
8: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op.
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
9: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen

0: benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Ari Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
12: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
13: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stap neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
19: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
11: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
3: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
20: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
21: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
21: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
21: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
21: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof. Dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
10: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
12: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
12: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
12: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
12: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
19: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
18: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
19: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
18: En er komt wisselende informatie op?
19: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
26: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
18: Jullie werken samen met bedrijven.
26: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
18: Hoeveel mensen werken hier?
26: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
18: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
26: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
18: Jullie hebben nu een bijzonder project.
26: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
26: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
26: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Enso eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
20: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
21: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar lang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
23: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
21: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
21: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
23: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
27: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
28: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
29: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
9: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
23: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
23: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
9: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
10: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
11: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
13: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
12: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
13: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
12: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2015.

0: 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
9: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
9: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
9: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
9: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum.

0: En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Aztitlan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Arie Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
7: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
8: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
8: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
8: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
8: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
12: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
17: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
18: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Regionieuws.
8: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
23: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
8: Over welke straten gaat het in de derde golf?
23: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan. naar Petit Paris, of de Voorhavelaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen, dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
8: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Regionieuws.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
8: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
18: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende.
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
8: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De zeven steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
8: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar drie reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
26: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
27: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
27: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
27: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
27: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
25: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
18: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
12: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
25: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
13: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
13: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
25: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar lang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
25: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
5: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
5: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
25: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
15: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
16: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
20: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
20: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
20: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
20: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
20: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
20: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
25: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
25: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
25: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
25: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
13: Ja, je komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
17: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
19: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
22: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
25: Over welke straten gaat het in de derde golf?
22: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
25: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
10: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
25: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
25: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
25: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
26: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
28: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
28: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
28: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
28: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
25: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
11: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
11: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
10: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
12: We hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
12: We

0: We hebben een overeenkomst met de stad, dat we een adviesraad opgericht hebben, die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
0: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
0: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
7: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
7: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
8: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
8: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
10: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
11: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
12: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
12: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
12: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
18: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven.
18: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
18: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
18: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
18: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
18: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen, hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente en ik heb er een 30-tal van striptekenaars die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op, hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen, leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info. nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
11: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
9: Over welke straten gaat het in de derde golf?
11: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
9: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
17: Ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
9: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
19: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
20: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
21: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
9: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
25: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
6: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
9: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
20: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
24: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
20: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
24: En er komt wisselende informatie op.
20: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
24: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
9: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
27: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
28: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld. gespeeld worden.
4: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
16: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
12: Jullie werken samen met bedrijven?
16: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
12: Hoeveel mensen werken hier?
16: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
12: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
16: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
12: Jullie hebben nu een bijzonder project?
16: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
12: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
12: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
16: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
9: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
12: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
24: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
24: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
24: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
9: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
9: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
6: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
24: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
24: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak

0: Moesten ze vragen aan Nick van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen. En met dezelfde persoon.
1: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
2: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
6: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
5: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
4: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
6: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
13: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen

0: die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is van Preutelen, dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
8: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: We hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
10: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
15: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
15: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
15: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
16: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
18: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
19: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
20: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
22: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
22: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
22: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
22: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
22: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
22: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
22: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
21: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
13: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
21: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
21: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
21: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder.
26: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
30: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
30: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
30: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
30: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Noordzee regionieuws.
21: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
31: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
4: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
8: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
10: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
11: Hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen?
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
12: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
12: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien.
4: dat stap neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
5: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
16: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
17: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
18: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
28: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Noordzee Regionieuws.
5: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
25: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
25: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
25: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
25: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
28: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
9: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
8: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
11: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis.
0: Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
29: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
12: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
12: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
13: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
13: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang.
2: Meer regionieuws over een uur.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
17: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
17: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
17: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
17: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
17: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
17: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
28: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
19: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
19: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
19: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
19: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat we HVO Stende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
15: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
29: Dit is Radio Noordzee.
28: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
20: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
20: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
12: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het in.

0: in. Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
2: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
2: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
11: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
12: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
13: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
13: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
13: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
13: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
1: Regionieuws.
0: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
15: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
15: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
19: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
21: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
21: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
21: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Arie Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
6: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
7: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
8: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
9: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
11: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
11: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dan is de Tour van de Havers een kilometer minder.
10: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
12: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
12: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
12: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
10: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
20: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
21: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
22: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
23: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
24: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
10: Over welke straten gaat het in de derde golf?
24: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
10: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: En info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
1: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
1: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
1: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
1: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
10: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
5: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
6: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
17: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Dit is een blijvend initiatief.
17: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
17: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
17: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
9: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
9: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
18: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
18: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
18: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
20: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
21: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
22: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
9: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
4: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
4: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
4: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
4: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
4: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
4: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
9: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
9: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
8: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
11: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
23: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy starten in Oostende en heeft al een

0: ook gaan onderzoeken of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerp is er elke weekdag om 9:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is,

0: om geen business te doen.
1: Welke zaken komen?
0: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
0: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostendse delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
13: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
14: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
15: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
16: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
10: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
18: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
10: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
18: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: En er komt wisselende informatie op.
18: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Nina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
10: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombay.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
10: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies- en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
20: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
21: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
24: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
25: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
10: Jullie werken samen met bedrijven?
25: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
10: Hoeveel mensen werken hier?
25: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
10: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
25: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
10: Jullie hebben nu een bijzonder project?
25: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
25: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
10: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
25: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go en Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Maxime Dong.
27: Ik ben Brenda Linskens.
28: Ik ben Bart Versleus.
29: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
10: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
10: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
10: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
17: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
10: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
17: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
7: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
9: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
11: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
12: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei.
13: Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
16: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
13: Over welke straten gaat het in de derde golf?
16: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
13: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
18: Nieuws en info. Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
13: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
19: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
13: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
19: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
13: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies- en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
24: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
19: Welke zaken komen?
24: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
19: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
24: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
19: Zoals bijvoorbeeld?
24: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
13: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
13: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Aztitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
4: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
8: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
10: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
8: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
8: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
13: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
17: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
18: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
13: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
19: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
19: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
19: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
24: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
24: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
8: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
8: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
4: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
5: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
6: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater... het

0: bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
5: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
5: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
6: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester

0: John Crombe.
1: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
1: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
8: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
8: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
8: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
8: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
11: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
12: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
13: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
13: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré,
16: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
10: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
20: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
21: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
22: We hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
22: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
22: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
22: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredeneu. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
24: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
24: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
24: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
13: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
13: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
4: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
5: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, bleef bestaan.
8: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag je er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
20: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
20: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
25: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
26: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
27: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
13: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
13: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
1: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
1: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
1: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
7: Zoals bijvoorbeeld?
1: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
9: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
11: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
12: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
12: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in Stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
5: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
13: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
13: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
15: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
19: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
20: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
1: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
1: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
1: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
3: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
3: Ja, inderdaad. We werken samen.

0: Leiders hebben tot de arbeidsmarkt eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
6: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
7: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
8: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg

0: programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
5: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
6: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
12: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit de reisloop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
4: Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
20: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
21: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
22: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
23: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
23: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
23: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod aanbod heeft aan voedselondersteuning.
23: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
5: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
23: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
5: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
8: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
23: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
23: En er komt wisselende informatie op.
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Gien de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18:00. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
23: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
23: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
23: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
23: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
23: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
23: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
13: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
14: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
0: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
23: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
0: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
23: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
1: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
23: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
1: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@odenberg.be.
23: Die service is gratis?
1: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
23: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
1: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
23: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
5: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
23: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
5: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
27: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
26: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
7: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
5: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
6: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
6: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
6: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
6: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
9: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
10: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
12: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
12: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
13: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
13: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
18: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
18: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
18: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
18: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koninklijn Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Ari Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
6: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
7: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
8: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof.

0: dan is de Tour van de Havers een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
5: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
5: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
5: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
5: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project?
5: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
5: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
5: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig

0: zijn er maar 3 reddersposten open: Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
5: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
6: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
7: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
2: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
2: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
2: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
7: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
7: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
10: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
11: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
12: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
13: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
13: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
13: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
13: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
13: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
13: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
13: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Ari Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
3: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
13: Het is een blijvend initiatief.
3: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
13: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
3: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
13: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
3: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
23: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
24: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
25: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
13: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
13: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
13: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durja.
10: Ik ben Frank Jongbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
13: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot 950.000 euro als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
13: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
17: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
13: Jullie werken samen met bedrijven?
17: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
13: Hoeveel mensen werken hier?
17: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
13: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
17: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
13: Jullie hebben nu een bijzonder project?
17: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
13: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
13: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
17: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Dörja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
2: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
13: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
2: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@odenberg.be.
13: Die service is gratis?
2: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
13: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
2: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
13: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
18: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
19: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
20: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 21:45. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
4: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
11: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
11: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Breidene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemeesch.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
24: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
11: Welke zaken komen?
24: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
24: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
24: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amram. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
20: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
11: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
20: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
11: In het Stafversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
20: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stafversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stafversluis.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De smulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
12: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
11: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
14: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
11: Het is een blijvend initiatief.
14: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
11: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
14: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
11: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
14: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar lang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
22: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien, dat stad neemt.

0: 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
3: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
4: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
5: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
8: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project.
12: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren.

0: richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
5: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
6: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is 20 euro lidgeld per jaar. En met die 20 euro dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
7: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
8: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien, dat stad neemt. Maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
4: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen, dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
7: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
8: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
9: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
10: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
10: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark.
11: Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
12: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
12: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
11: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
20: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
21: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
22: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
23: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
23: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
23: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
23: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
11: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
20: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
20: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
20: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
1: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
1: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
11: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
5: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
6: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
8: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
7: Jullie werken samen met bedrijven?
8: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
7: Hoeveel mensen werken hier?
8: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
7: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
8: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
7: Jullie hebben nu een bijzonder project?
8: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
7: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
8: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
11: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
11: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies- en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
7: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
7: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
7: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
15: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
15: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn, als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
16: Noordzee Regionieuws.
11: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
7: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
17: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
11: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
18: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
7: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
18: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
25: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
25: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
25: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
25: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
11: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
16: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
3: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
7: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
3: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
7: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
20: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
21: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
21: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
11: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
6: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
6: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
6: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
6: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
11: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
11: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
17: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering

0: Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
1: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtehem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
7: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
7: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
7: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
7: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven, dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere

0: lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
5: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
5: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
7: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
3: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
3: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
3: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
3: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
7: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
17: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
18: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
19: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
19: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
19: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
19: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
20: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
20: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op.
20: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
22: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
23: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
24: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
25: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven?
25: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
25: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
25: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project.
25: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
25: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
25: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
7: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
26: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
27: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
27: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
9: Die service is gratis?
27: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
27: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
16: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
16: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
18: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
19: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
20: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
28: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
11: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
9: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
11: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
23: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
9: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
23: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
11: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
9: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
10: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
12: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
24: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
24: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
5: Noordzee Regionieuws.
11: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
16: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
16: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
16: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
16: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
11: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
11: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen

0: Ook op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
5: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op?
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
6: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
4: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
6: Dat is Gistel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw.
7: Burgemeester John Crombé.
8: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico

0: risico als ze dat nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
0: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anschew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
1: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
10: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
11: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
12: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
13: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
13: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wat dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
18: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
20: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
20: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
0: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
0: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
22: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
23: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
24: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
24: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hof Builstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hof Builstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
24: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
24: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Gaat, onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
6: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
7: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
9: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
9: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
9: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
9: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
16: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
16: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
16: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bennertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
18: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
18: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
18: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
18: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
18: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
18: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
20: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
21: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
22: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
23: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee.
2: Presentator Wim Obroek.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
24: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
24: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
24: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
24: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
7: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
12: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
7: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
7: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg vanaan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde golf gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
17: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
3: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
19: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
20: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
10: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
10: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
22: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stap neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
22: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
5: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
27: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
27: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
27: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
27: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
5: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
4: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
6: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
7: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
8: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
0: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven dat zijn multinationals, KMO.

0: Familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Maiko van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
8: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
9: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
10: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
11: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
13: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
13: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
13: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
13: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
16: Ja, dat is het cross-mediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
16: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een Timmerkring.
18: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hé.
19: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Van we leven maar eindelijk, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in houden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
21: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
21: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hof Builstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hof Builstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat, maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen, maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
0: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
21: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
21: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alaili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderijen van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostendse delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
6: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
5: Het is een blijvend initiatief.
6: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
5: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
6: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
6: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
11: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
12: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
13: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
14: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
5: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
14: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
15: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
5: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
15: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: En er komt wisselende informatie op.
15: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
5: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
5: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
18: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
20: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
21: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
22: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
5: Jullie werken samen met bedrijven?
22: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
5: Hoeveel mensen werken hier?
22: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
5: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
22: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
5: Jullie hebben nu een bijzonder project?
22: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
22: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
5: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
22: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
23: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
5: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
23: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
5: Die service is gratis?
23: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
5: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
23: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
9: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
10: Over welke straten gaat het in de derde golf?
9: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
10: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
11: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
10: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
9: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
15: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
15: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
15: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
15: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
10: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
6: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
6: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
6: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
6: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
17: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaat achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
18: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
10: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
19: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
18: Het is een blijvend initiatief.
19: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
18: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
19: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
18: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
19: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
10: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Maaike van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
11: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over

0: strandtenten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open: Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kurzaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien, dat stad neemt. Maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
0: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
5: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
6: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
7: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Noordzee Regionieuws.
0: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We

0: Sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
4: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, de infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
11: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
11: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerken en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
12: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
12: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
12: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
12: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat het, als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
6: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
7: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
8: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
19: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
19: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
19: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
19: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
20: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
20: We hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
20: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
9: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
9: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
21: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
22: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
23: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
23: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
23: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
23: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
23: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
23: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
23: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
25: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
25: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
3: Die service is gratis?
25: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
25: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
5: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
11: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
11: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
13: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
14: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van het surfen.
26: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
4: Ja, dat is het cross-mediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
4: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
18: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
18: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
18: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
18: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Maaike van Nie.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. coördinator Ewout Dutelli.
0: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
0: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
7: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
7: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
19: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
16: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alaili Neel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
27: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
27: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
27: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
6: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
5: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.

0: Show Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voorschuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden

0: welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
11: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
12: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
13: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
6: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
6: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
2: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er Twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
2: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
16: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk op, in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
16: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
19: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
20: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
21: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
22: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
0: Welke zaken komen?
22: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
0: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
22: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
22: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
4: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
4: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
0: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
6: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
6: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor mij is dat een beetje terustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
9: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
10: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
23: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
0: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
0: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
0: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
16: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
16: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
1: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
1: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
13: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op?
13: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
14: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
0: Jullie werken samen met bedrijven.
14: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
0: Hoeveel mensen werken hier?
14: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
0: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
14: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
0: Jullie hebben nu een bijzonder project.
14: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
14: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
17: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
18: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
19: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
6: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
0: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
6: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor €10 miljoen aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
20: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
20: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
0: Die service is gratis?
20: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
20: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
3: Iedereen
4: luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
16: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
16: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
25: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
25: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Noordzee regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
26: Multicity is een 3-daagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
0: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
26: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
0: In Oostende?
26: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
21: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
0: Welke zaken komen?
21: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
0: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
21: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
21: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepenvoer Toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
23: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
23: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, Hazé, voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
0: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
23: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
15: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
19: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
24: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
0: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
24: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
27: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
0: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
27: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
28: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
0: Het is een blijvend initiatief.
28: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
0: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
28: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
0: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
28: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
26: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
0: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
26: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
0: In Oostende?
26: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
20: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
22: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
25: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
13: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op?
13: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke.

0: divers.
1: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
1: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
6: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team dus aan te moedigen. Hè.
7: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
8: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
9: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis.
10: Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan.

0: Radverslagcentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
6: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
13: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
14: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
15: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
16: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot. de internationale dag tegen holibi, trans- en interseksefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Eye the Hot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
17: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
17: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
5: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
3: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
5: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
3: In Oostende?
5: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
0: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende-Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
15: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
21: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
22: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
22: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
22: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
22: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Tineke van Halemeesch.
25: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
17: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
17: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
18: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
18: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
8: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
9: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
10: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
11: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
12: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
12: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
12: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
12: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
12: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
12: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
2: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
2: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
2: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
3: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Hina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
1: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
1: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
1: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
7: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkenplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
15: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
1: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
15: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
1: In Oostende?
15: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ethelhem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
17: Hier in de site bij het AZ Oostende.
18: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
19: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
21: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
20: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
21: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
20: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
21: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistelen Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquigny.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
26: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
20: Het is een blijvend initiatief.
26: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
20: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
26: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
20: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
26: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
20: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
4: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
20: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
4: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
5: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennis maken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
13: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: En er komt wisselende informatie op?
13: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bennertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
10: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
10: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
8: In Oostende?
10: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
13: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Burkwani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
11: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
11: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
11: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
11: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project?
11: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
20: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
20: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
11: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank.

0: Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
3: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
8: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
0: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Foodsavers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
9: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilletjes aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
3: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
9: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
0: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fiets,

0: wat plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Marja Kerkenplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
7: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Marrekerkenplein. Hoe zit dat in elkaar?
7: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
8: In Oostende?
7: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
10: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
11: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot veel en zo'n speeljaard.
12: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. De problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
21: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
22: Naast Gistel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
23: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
8: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
8: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
8: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
8: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: En er komt wisselende informatie op?
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Middelkerken kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelaren voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via 2 uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen 2 routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
0: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
0: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
0: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
0: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project?
0: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
0: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
8: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
11: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
9: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
15: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
8: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
15: Wij hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
8: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
8: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
12: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
8: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
21: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
8: Die service is gratis?
21: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
8: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
21: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw. Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
8: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
1: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
9: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
20: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
25: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
26: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
27: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
27: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Regionieuws.
1: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
4: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
1: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
4: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
1: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
17: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel stilaan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
1: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
17: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
1: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
10: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
11: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
15: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
15: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: Nieuws en info.
12: Meer zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
8: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek